de uitvoerenden blijven bij Chavez. In 1937 haalde de componist uit de kast de Chaconne in E van Dietrich Buxtehude. Buxtehude schreef dit voor orgel. Chavez maakte er twee bewerkingen van. Eén voor kamerorkest en één voor groot symfonieorkest. Die laatste horen we nu met het Simon Bolivar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson.

Nog één keer dirigeerde Carrie Lynn Wilson het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. U hoorde de Chacón in E in de versie van Carlos Chávez. We gaan weer naar Mexico en het Staatssymfonieorkest van dit land. Ze staan onder lijn van Enrique Batis. Het eerste nummer op het programma, Mexicaanse landschappen, ook weer van Carlos Chávez. En u hoort het in alle kleuren van de regenboog.

Het Staatssymfonieorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batis speelde Mexicaanse landschappen uit 1943 van Carlos Chávez. Dan nu nog de Cantos de México, ook van Chávez, een werk uit 1933 en een werk dat geschreven is voor Mexicaanse instrumenten.

Dat was tot slot de Cantos de México van Carlos Chávez. Enrique Batis dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. Georges Enescu wordt geboren in 1881 te Liveni in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Ateneum Enescu.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van Georges Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Dit is de Concertzender. Welkom luisteraars. De komende anderhalf uur, aflevering 2 uit de serie Elgar's Afscheid. Britse muziek rond de Eerste Wereldoorlog. In de loopgraven van Europa stierven niet alleen miljoenen mensen, maar ook een tijdperk. Wat voor sommigen de goede oude tijd leek, de tijd van Victoria en van Edward, was nu niet meer dan een herinnering. Dit gold ook voor Edward Elgar, de componist die de Tweede Engelse Renaissance begon en lange tijd gold als de enige Engelse componist van internationale allure. Na de Eerste Wereldoorlog componeerde Elgar nauwelijks meer. En in die werken die wel ontstonden, keek hij met een diepe melancholie terug naar de tijd van voor 1914. Hier is zo'n laat werk van Elgar, Soliloquy for Hobo. U hoort als soliste Ruth Bollister. Het Elgar Kamerorkest staat onder leiding van Stephen Bell.

Ruth Bollister was de soliste in Soliloquy van Edward Elgar, muziek uit 1930. En verder hoorde u het Elgar Kamerorkest onder leiding van Stephen Bell. Voor de Eerste Wereldoorlog was Charles Villiers Stanford een van de meest toonaangevende componisten van Engeland. Bovendien een gezien docent die bijvoorbeeld Vaughan Williams en Gurney tot zijn leerlingen mocht rekenen. De muziek van Stanford is behoudend, maar op zijn best ook zeer onderhoudend. Zoals deze serenade in F. U hoort een uitvoering van dit vierdelige werk door het ensemble Capricorn.

Ruth Ballester Hobo. Het Elgar Kamerorkest stond onder leiding van Stephen Bell. U hoorde het eerste hobo-concert van Gordon Jacob. En hiermee besluit ik deze tweede aflevering uit de serie Elgars Afscheid. Samenstelling Frank de Munnik.

Een pittige dans van de Venetiaanse componist Tommaso Albinoni. Hier uitgevoerd door het ensemble London Baroque. Albinoni is onze componist van de maand maart. Hij is één van die componisten die razend beroemd werden om één bepaald stuk, dat dan zo bekend werd dat daarnaast al hun andere werk bijna in het niets verdween. Bij Albinoni is dat het Adagio voor strijkers en orgel. Een heel populair stuk. Het wordt veel uitgevoerd in de concertzalen en staat zelfs in de top 10 van de begrafeniscomposities. Tijdens nationale en internationale rampen of rouw klinkt stevast dit adagio op de radio. Maar Albinoni componeerde veel en veel meer en vooral totaal andere stukken. Dat gaan we deze maand laten horen. Maar eerst gaan we luisteren naar het beroemde adagio voor orgel en strijkers.

Ja, het Adagio van Albinoni, uitgevoerd door het London Philharmonic onder leiding van David Perry. Ook mensen die helemaal niets hebben met klassieke muziek weten, dit is het Adagio van Albinoni. Maar het gekke is, het is helemaal niet van Albinoni. Toen dit stuk in 1958 werd gepubliceerd, werd gezegd dat het was gecomponeerd door een leerling van Albinoni, Remo Giazzotto. En het werd het Adagio van Albinoni genoemd omdat het gebaseerd was op een thema van Albinoni. Later bleek dat thema maar een piepklein motiefje te zijn. En zelfs van dat kleine stukje wordt ernstig betwijfeld of dat wel echt van Albinoni is. Het Adagio lijkt ook helemaal niet op een Albinoni-compositie. De Italiaanse barokcomponist schreef geen enkel ander werk dat zo traag is en zo overemotioneel als dit. Zijn muziek is veel levendiger, avontuurlijker en contrastrijker. Zoals zijn concerten bijvoorbeeld. Met die werken werd hij echt beroemd in zijn eigen tijd. Hij schreef er ongeveer 60. We gaan luisteren naar één ervan. Het is een concerto voor twee hobo's, strijkers en continuo. Het 10e concert van een reeks van 12, gecomponeerd omstreeks 1715. Albinoni was in die tijd een internationale bekendheid. Dat blijkt wel uit het feit dat hij deze 12 concerten opdroeg aan de keurvorst van Beieren, Maximiliaan Emanuel. De koning had gevochten in de Spaanse successieoorlog. Dat strijdbare is vooral in het eerste deel van dit concert heel goed te horen.

Alfredo Bernardini en Frank de Bruyne waren de solisten in het dubbelconcert voor Hobo. Ze werden begeleid door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. De hobo als solo-instrument was in de tijd van Albinoni een tamelijk onbekend fenomeen. Toch componeerde Albinoni er zeker 16, waaronder verschillende dubbelconcerten. Hij hield zich keurig aan de driedelige concertvorm. Die was min of meer de standaard geworden door zijn oudere collega Vivaldi. Maar Albinoni bracht het concert wel een stukje verder. Door het gebruik van imiterende en contrasterende motieven en andere contrapuntische technieken maakte hij de muzikale bewegelijker. De muzikale lijnen bewegelijker. Tommaso Albinoni leefde van 1671 tot 1751, een overgangstijd. Tot ongeveer 1700 was Italië in de ban van de vocale muziek. Daarna nam de instrumentale muziek de macht over. En het is vooral vanwege zijn instrumentale muziek dat Albinoni tegenwoordig bekend is. Toch schreef hij veel meer vocale muziek. En is die muziek bovendien erg goed en interessant. Hij produceerde zo'n 80 opera's, tientallen serenades en cantates. Maar die zijn helaas maar zelden te horen. Dat is jammer, want luistert u straks maar naar deze cantate, Parti mi lasci. Het gaat over liefdesleed in groene wouden die bevolkt worden door goden, nimfen en herders. Daarover gingen alle cantates in die tijd. Een beetje saai, zou je denken. Maar Albinoni brengt leven in de brouwerij, met veel expressie en contrasten. Hij zorgt voor afwisseling tussen korte, lange en nog korte passages aan lange lijnen. Ook de emoties wisselen. U hoort woede, verontwaardiging, verdriet.

Sopraan. U hoorde sopraan Barbara Schlick, clavicinist Roderick Shaw en cellist Nicholas Cielo in de cantate Parti mi lasci van Tommaso Albinoni. Albinoni was de zoon van een speelkaartenfabrikant en was eigenlijk voorbestemd om zijn vader op te volgen. Gelukkig zag iedereen in dat hij veel beter was in muziek. Tot ongeveer 708 werkte hij nog mee in het familiebedrijf. Daarna namen zijn broers het over en kon Tommaso zich helemaal aan het componeren wijden. Honderden stukken schreef hij, vooral zangcomposities. Die voorkeur voor zang stak al zijn andere werken aan. Ook de abstracte kamermuziek, zoals de 12 triosonates opus 1 die hij omstreeks 1694 componeerde. Albinoni was toen 23 en al een gerespecteerd componist. Verschillende opera's van hem werden al in Venetië opgevoerd en veel van zijn muziek werd gedrukt, uitgegeven en verspreid over Europa. Zijn 12 zangerige triosonates lagen zelfs op het bureau van Johann Sebastian Bach. Die vond ze zo goed dat hij er thema's uitleende om fuga's op te schrijven. U hoort hier de 10e van de 12, de triosonate in F klein.

De triosonate nummer 10 in F klein van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door het ensemble Parnassi Musici. In deze triosonates van de jonge Albinoni is de invloed van Corelli te bespeuren. Maar in zijn voorkeur voor vocale muziek was hij meer verwant aan Vivaldi. Het is weer heel triest dat er van de berg opera's die hij componeerde maar een paar bewaard zijn gebleven. Eén daarvan is Il Nascimento dell'Aurora. Het is een serenata, een genre waarop ze dol waren in de 18e eeuw. Een serenata was meestal een niet al te lange opera die zich afspeelde in een paradijselijke utopia, Arcadië. Dit werk was bij Albinoni besteld door de Venetiaanse ambassadeur van de Oostenrijkse keizer. Het was een cadeautje voor de keizerin, een verjaardagscadeautje. In de titel van het werk, Il Nascimento dell'Aurora, de geboorte van Aurora, horen we het al. De keizerin wordt vergeleken met niemand minder dan de godin van de dageraad. In het stuk bereiden onder meer Apollo, Daphne en Zephira, godin van de wind, het verjaardagsfeest van Aurora voor. Daarbij bezingen ze de liefde in alle toonaarden. We laten u 3 van de mooiste aria's horen. In de eerste 2 zingt Zephira. Tot slot horen we Apollo, die zijn liefde bezingt voor Daphne. Albinoni werd geroemd om zijn prachtige melodieën en de treffende uitdrukking van allerlei gemoedstoestanden. Hier hoort u waarom.

tweedelige fantasie van Voroshchik, gecomponeerd rond 1820. Officieel is hij dan nog steeds rechtenstudent in Wenen, maar voor college lopen en tentamens, ja, daar heeft hij bijna geen tijd meer voor, want hij is zo druk als muzikant. Hij rent van hot naar her. Een andere landgenoot en pianist die Wenen op dat moment onveilig maakte, was Johann Nepomuk Hummel. Ik geef even een idee van het soort muziek dat hij schreef. We draaien de finale uit een pianosonate van hem. Twee zaken vallen op. Ten eerste hoe virtuoos deze Hummel geweest moet zijn. En verder hoor je halverwege dit deel ineens een thema opduiken dat Mozart gebruikt heeft in zijn finale van zijn Jupiter-symfonie. Wat is het toch leuk als je erachter komt hoeveel al die componisten in die tijd met elkaar te maken hebben gehad. Hummel heeft namelijk als 8-jarig wonderkind 2 jaar bij Mozart in huis gewoond en gratis les van hem gekregen. Maar dan nu de finale uit Hummels sonate opus 20 door Stephen Huff.

Pianist Stephen Huff had het maar druk met een deeltje uit een sonate van Hummel. Tegenwoordig hoor je niet zo vaak muziek van hem. Nou, dat was rond 1820 wel anders. Hij was een begrip in heel Europa. Zelfs iemand als Beethoven had groot respect voor hem. Voor Schubert was hij een afgod en Chopin schatte zijn composities net zo hoog in als die van Mozart. Schumann heeft tot twee keer toe gesmeekt om les van hem te krijgen, zonder succes. Dat was Voroshilov trouwens wel gelukt. Toen Hummel in 1816 Wenen verliet voor een baan in Stuttgart, hevelde hij zijn pianoleerlingen over naar Voroshilov. Ik had al gezegd dat Voroshilov ook zeer goed viool kon spelen. Kamermuziek was erg populair bij de rijken in Wenen, daarom heeft hij in 1819 een vioolsonate gecomponeerd. We draaien daaruit het Scherzo, een krachtig stuk dat het midden houdt tussen Beethoven en Mendelssohn. En daarna het Andante, net een lied van Schubert, vind ik. Pavel Hula viool en Ivan Klansky piano.

Dat waren twee delen uit de vioolsonate van Voroshilov. Om misverstanden te vermijden, als ik zeg dat zijn muziek me soms aan Mendelssohn doet denken, dan betekent dat dat Mendelssohn door Voroshilov is beïnvloed en niet andersom. Want Mendelssohn was nou eenmaal 18 jaar jonger en heeft jaren les gehad van Moscheles, die Voroshilov's muziek heel vaak gehoord moet hebben. Maar bij Beethoven was dat net andersom. Het was rond 1820 heel moeilijk om niet door Beethoven beïnvloed te worden en waarschijnlijk wilde Voroshilov ook niets liever. Ongeveer tegelijkertijd met de vioolsonate die we net hebben gehoord, schreef hij zijn enige pianosonate, opus 20. Beethoven was er weg van en als je hem hoort, dan kan je je dat goed voorstellen. Opmerkelijk is dat er geen langzaam deel in deze sonate zit. U gaat luisteren naar Radoslav Kvapil.

Radoslav Kvapil met Voroshíček's enige pianosonate. Muziek vind ik die best wat vaker gespeeld zou mogen worden. Maar ja, een groot deel van het concertpubliek is nou eenmaal een beetje eenkennig. In 1818 had Voroshíček een baan gekregen als assistent-dirigent van het Gesellschaft der Musikfreunde. Hoe hij de tijd vond, ja, dat is me een raadsel. Maar het lukte hem desondanks hij had dus een enorm drukke muziekpraktijk om toch nog die rechtenstudie van hem af te ronden. En hij kreeg een baan op het ministerie van Defensie. Maar toen er een paar maanden later een mogelijkheid ontstond om organist te worden aan het keizerlijk hof, ja, toen solliciteerde hij. En omdat hij zo ongelooflijk goed kon improviseren, eindigde hij als nummer 1 voor een aantal geduchte concurrenten, waaronder de broer van Schubert, Ferdinand. Dus nam hij meteen weer ontslag bij het ministerie. Om als dirigent ook eigen werk te kunnen uitvoeren, componeerde hij een symfonie. Ik laat u daaruit het Andante horen. Het Zuidwestfunk Symfonieorkester staat onder leiding van Petter Altrichter.

Andante uit Voroshichek's enige symfonie. En het werd gespeeld door het Zuidwest Symfonieorkester onder leiding van Peter Altrichter. Hij schreef deze symfonie in 1823. Economisch gezien ging het hem voor de wind. Hij had een dubbel inkomen als dirigent en als hoforganist, maar hij leed sinds 1820 aan tuberculose en kon dus niet altijd aan zijn verplichtingen voldoen. Hij moest ook geregeld gaan kuren in Karlsbad en Graz. We hebben een paar portretten van hem en ook een beschrijving van een tijdgenoot. Hier komt hij. Hij was klein van stuk en mager en zijn uiterlijk zou onopvallend geweest zijn als hij geen alerte, intelligente en opmerkelijk lichte blauwe ogen had gehad. Hij was optimistisch, vrolijk, hartelijk en hij liet iedereen in zijn waarde. Tot zover deze beschrijving van Voroshichek. Als componist bewoog hij zich in alle genres. We hebben van hem ook een rondo voor strijkkwartet uit 1823. U hoort het Kochan-kwartet.

Dat was het Rondo opus 11 van Voroshíček door het Kocian kwartet. Een van de thema's deed me sterk denken aan de 8e symfonie van Beethoven. Geschreven dit stuk in 1823. Vanaf dat jaar ging het snel bergafwaarts met zijn gezondheid. Beethoven maakte zich zo ongerust dat hij zijn eigen dokter naar hem toestuurde. Maar doktoren konden weinig meer voor hem doen en hij moest ontslag nemen als hoforganist. Componeren deed hij nog wel eens. Hij schreef vlak voor zijn dood nog een mis. Daaruit draai ik eigenlijk alleen de laatste twee delen, uitgevoerd door het Praags Kamerkoor en het Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Paul Freeman.

Paul Freeman leidde een uitvoering van twee delen uit de mis die Voroshichek schreef vlak voordat hij in 1825 stierf, uitgeteerd en pas 34 jaar oud, een en al belofte voor de toekomst. Laten we hopen dat we zijn muziek wat vaker op de lessenaars zullen zien. Dit programma werd samengesteld door uw presentator Thijs Bonger en we hebben nog heel even tijd voor nog een rondootje van Voroshichek en dat wordt gespeeld door Radoslav Kvapil.

Dit is de Concertzender met kamermuziek in De Wandeling. We beginnen met het pianokwintet Opus Postuum in G-klein van Max Bruch. Er zijn 4 delen, Allegro Molto Moderato, Adagio, Scherzo en Finale, Allegro Agitato. U hoort Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher.

Dat was het pianoquintet opus postuum in G-klein van Max Bruch, uitgevoerd door Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher. Luistert u nu naar het strijkkwartet in A groot, opus 106, van Robert Fuchs. Heeft 4 delen, allegro molto moderato, allegro vivace, andantino sostenuto en andantino allegro. U hoort het Minguet-kwartet en dat bestaat uit Ulrich Isfort en Annette Reisinger, viool, Irene Schwalb, altviool en Matthias Diener, cello.

Dit is de concertzender met het programma De Forte Piano, deel 2. Gewijd aan de muziek van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Zijn naam zal u ook wel eens een keer geschreven zien als Antonin Stepan of Jozef Anton Stefan of Giuseppe Antonio Stefani. Allemaal afhankelijk van welke uitgever zijn muziek in de wereld heeft gebracht. U gaat luisteren naar diverse sonates. De componist Stefan, zal ik hem zomaar even noemen, werd geboren in Bohemen en ging later naar Wenen. Hij was daar actief in de tweede helft van de 18e eeuw. Hij gaf muziekles aan het keizerlijk hof van Maria Theresia. Zijn muziek voor fortepiano is voor die tijd heel vernieuwend. U kunt nu gaan luisteren naar het Divertimento in S grote terts, opus 1, nummer 6, dus van Jozef Anton Stefan, en het wordt gespeeld door Edoardo Torbianelli op een fortepiano.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het Divertimento in S. Grote Terts, opus 1, nummer 6, van Jozef Anton Steffan. En de fortepiano die u hoorde was een instrument uit 1800 van de bekende bouwer Andreas Stein, die samen met zijn dochter Annette Stein een fabriek hadden in Wenen. Dit instrument wat u nu hoorde staat in het Historisch Museum in Basel. We gaan verder met werken van Steffan, Jozef Anton Steffan. U luistert nu naar een sonate in S. Grote Terts en wederom Edoardo Torbianelli.

En dat was de sonate in S, grote terts, van Joseph Anton Stefan, met de fortepianist Edoardo Torbianelli. Vervolgens luisteren we naar de sonate in C, grote terts, opus 3.

De sonate in C grote terts, opus 3 van Joseph Anton Stefan. Eduardo Torbianelli bespeelde het zogenaamde Andreas Stein fortepiano uit 1800. Gaat u nu luisteren naar 4 delen uit de sonate in Bes grote terts, ook van Joseph Anton Stefan.

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes, grote terts van Joseph Anton Stefan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Joseph Stefan leefde. Het was dus...

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes, grote terts van Jozef Anton Steffan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Jozef Steffan leefde. Het was tussen 1726

In de vorige aflevering was ik blijven steken in de reeks met het opus nummer 20. Die kregen de bijnaam zonnenkwartetten omdat de uitgever een opgaande zon had afgebeeld op de titelpagina. Ik weet niet of de man besefte hoe toepasselijk die opgaande zon was, want het zijn nou net deze kwartetten die een totaal nieuw tijdperk inluiden voor het genre. Het kwartet is echt volwassen geworden in opus 20. Het heeft nu altijd vier onderling verwante delen. En heel belangrijk, de vier instrumenten worden door Haydn als praktisch gelijkwaardig behandeld. Wij zien opus 20 als vroege kwartetten. Maar Haydn was in het jaar dat hij ze schreef, en dat is dus 1772, al 40 jaar oud. En hij had al ongeveer 50 symfonieën geschreven. We draaien nu opus 20 nummer 4. Twee dingen vallen me op. De cello speelt ook melodisch een belangrijke rol en het minuet heet Alla Zingara, wat op zijn zigeuners betekent. Door dat laatste worden we herinnerd aan Haydn's werkplek. Hij was in dienst van het vorstenhuis Esterhazy en hun kolossale Versailles-achtige paleis met al zijn pracht en praal stond volledig geïsoleerd in de Hongaarse Pusta. En daar trokken nu eenmaal zigeuners rond. Het Angelis Quartet met opus 20 nummer 4 van Haydn dus.

het Angelus Quartet met Haydn's opus 20 nummer 4. Misschien is het leuk om eens te kijken hoe Haydn's tijdgenoten tegen zijn kwartetten aankeken. Een brief uit 1772, en dat is het jaar waarin Haydn zijn kwartetten opus 20 schreef. En daarin staat: de toehoorders hadden bewondering voor Haydn's geniale ideeën en zijn fantasie, maar zijn mengsel van het komische en het serieuze vonden ze verschrikkelijk. Vooral omdat het komische de boventoon voerde. En waarom houdt Haydn zich maar zo zelden aan de muzikale regels? Kent hij ze soms niet? Tot zover een brief van een tijdgenoot. Nou, qua ernst was deze briefschrijver in het volgende kwartet wel aan zijn trekken gekomen. Opus 20 nummer 5 is een echt Sturm und Drang kwartet. Het staat in F klein en het komt over als bitter en melancholisch. Zelfs de gecompliceerde fuga aan het eind ontkomt niet aan deze stemming. Opus 20 nummer 5 door het Angelus kwartet.

Haydn Strijkkwartet opus 20 nummer 5 door het Angelus Quartet. Ja, ik blijf me maar afvragen waarom deze originele, emotionele en nog springlevende muziek nauwelijks op de lessenaar komt. Laatst kreeg ik een lijst te zien van 30 concerten door de meest gerenommeerde kwartetten van Nederland. En op zeggen en schrijven één concert van die 30 werd een strijkkwartet van Haydn gespeeld. Waarom blijft Haydn's rijk gevulde reservoir vrijwel ongebruikt? In de vorige uitzending had ik het over het vooroordeel gebaseerd op zijn bijnaam Papa Haydn. Alsof al zijn muziek braaf, biedermeier en stoffig zou zijn. Maar ik denk dat daar nog een factor bij komt. In het oerwoud van zo'n 80 strijkkwartetten is iedereen dolblij met bijnamen. Die kan je tenminste onthouden. Opusnummers zeggen de meeste mensen helemaal niks. En dus bestaan er een aantal kwartetten met soms uiterst vergezochte bijnamen. En het vervelende is dat die kwartetten helemaal niet de beste hoeven te zijn. Maar ja, de kwartetten met bijnamen worden dus onthouden en aan de rest kom je dan eigenlijk niet meer toe. Na opus 20 heeft Haydn zich zo'n 10 jaar niet meer bezig gehouden met het strijkkwartet. Hij schreef in die periode vooral opera's en symfonieën. Die twee vormen hadden op dat moment voorrang, want het gigantisch dure Esterhaza-paleis was nog maar net af en ze hadden daar een concertzaal met 400 stoelen en ook nog een zeer modern operatheater waar zo'n 500 mensen in konden. En muziek moest in die dagen zo vers mogelijk zijn, dus Haydn schreef zich een ongeluk. Maar na 10 jaar had Haydn kennelijk weer wat ruimte en hij schreef weer een serie van 6 kwartetten. Het opusnummer is 33 en Haydn zelf schreef in de eerste uitgave dat ze waren geschreven auf eine ganz neue besondere Art. Nou was Haydn commercieel gewiekst en in dat licht lijkt deze aanprijzing op het nu vernieuwd, op het pak wasmiddel. Maar er was wel degelijk iets veranderd in zijn componeerstijl. Hij liep inmiddels tegen de 50 en was zijn wilde haren kwijtgeraakt. En hij was intussen een Europese beroemdheid geworden. Zijn stijl is luchtiger, de structuur wat doorzichtiger. Het lijkt alsof hij nog meer boven de materie staat. Om dat luchtige te benadrukken, heeft hij de minuetdelen vervangen door scherzi of scherzandi. Goed. Het is tijd voor opus 33 nummer 1 van Haydn dus door het Angelus Quartet.

Tot slot draaiden we het Andante uit opus 33 nummer 6 van Haydn door het Angelus Quartet. Dit was Gesprek onder acht ogen over de strijkkwartetten van Haydn, samengesteld door uw presentator Thijs Bonger. Op 10 mei volgt deel 3. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de firma Spronk in Breda. U luistert naar de concertzender. Voor de exacte programmagegevens is het beste adres nog altijd een internetadres. Hier komt het: www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en in het komend uur gaan we verder met onze serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. We zijn er weer toe aan deel 7 en u gaat luisteren naar harpenmuziek van François-Joseph Naderman, Louis Spoor, Robert Nicolas-Charles Boscha en Jan Ladislav Dusek. Masumi Nakasawa speelt op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815 en om te beginnen de mooie fantasie en variaties sur le songe en dat is van François-Joseph Naderman.

U hoorde Fantasie en variaties sur le songe van François-Joseph Naderman. Harpiste Masumi Nakasawi op het enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. En ze gaan verder met de Fantasie opus 35 van Louis Spoor uit 1807.

Masumi Nakasawa speelde de fantasie opus 35 van Louis Spohr. En ook deze keer speelde de harpiste op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Eigenlijk zijn arias en duetten uit de Zauberflöten van Mozart ook van Spohr. Maar Masumi gebruikt de versie van de harpvirtuoos Robert Nicolas Charles Bochat.

En dat waren aria's en duetten uit die Zauberflöte van Mozart in de versie voor harp van Robert Nicolas Charles Bochat. Masumi Nakazawa hoort u op de enkelpedaalharp van Nademan uit 1815. En ze gaat verder, want ze gaat nu verder met een Erhard dubbelpedaalharp uit 1825 en speelt van Bochat variaties over een thema uit Mozart's Don Giovanni.

Masumi Nakasawa op dubbelpedaalharp van Erhard uit 1825 dit keer. Ze speelde variaties over een thema uit Don Giovanni van Robert Nicolas Charles Boscia. Dan gaat ze weer verder met de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. We gaan luisteren naar aria's en duetten uit Le Nozze di Figaro. En ook deze keer heeft Boscia van deze Mozart-opera een versie gemaakt voor harp.

En dat waren de arias en duetten uit Le Nozze di Figaro van Mozart. En voor deze versie voor harp tekent Robert Nicolas Charles Boschan. Masumi Nagasawa hoorde u op enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Masumi en de fortepianist Richard Egger gaan nu verder met het duo voor harp en forte piano opus 38 van Jan Ladislav Dusek. Een werk uit 1799. En Richard zit trouwens achter de Broadwood forte piano uit 1804.

En zo hoorde je tot de sluit van dit programma het duo voor harp en fortepiano van Jan Ladislav Dušek. U hoorde Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Pianist Richard Egger zat achter een Broadwood fortepiano uit 1804. En dat is alle informatie die ik u hierbij kan geven voor dit programma. Behalve nog dat dit programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Fijn dat u naar de Concertzender luistert, waar we ons sterk maken voor muziek die je nou niet dagelijks hoort. Tot 8 uur, deel 2 van mijn serie Herkansing voor Hummel. In de vorige aflevering waren vader en zoon Hummel op tournee. We weten daar redelijk veel van, omdat vader Hummel een soort dagboek heeft bijgehouden. Boeiend leesvoer, want het staat vol met catastrofale weersomstandigheden en ongelukken waardoor ze vertraging oplopen. En onbetrouwbare hoteliers, vies eten en gewetenloze impresario's. Ook lezen we daarin dat de dan 11-jarige Hummel tijdens een concert in Dresden ineens Mozart spot tussen het publiek. En die roept na afloop van het concert: dit wonderkind zal als pianist uitgroeien tot wat Rafael is voor de schilderkunst. Prachtige anekdote, maar het kan best zijn dat vader Hummel hem verzonnen heeft, want ja, voor de meerdere glorie van zijn zoon. Ze reizen door Bohemen, Duitsland, Denemarken en Engeland. Sommige concerten zijn slecht bezocht, maar toch houden ze aan deze tournee die 5 jaar duurt een aardige som geld over. Ook Nederland wordt bezocht en daar was ik vorige keer gebleven. Dat bezoek aan ons land is puur toeval, want eigenlijk wilde vader en zoon veel liever naar Frankrijk. Maar daar is het op dat moment hartstikke onveilig vanwege de revolutie. Begin 1793, Hummel is dan 14, zijn ze eindelijk weer terug in Wenen. De jaren die volgen bestaan voor Hummel grotendeels uit lesgeven. Hij geeft vaak wel 10 lessen per dag en houdt op die manier het hoofd boven water. Maar zelf neemt hij ook uitgebreid les. Haydn leert hem orgel spelen. Van Albrechtsberger krijgt hij contrapunt, dat is het schrijven van fuga's en zo. Diezelfde Albrechtsbenen. De jaren die volgen bestaan voor Hummel grotendeels uit lesgeven. Hij geeft vaak wel 10 lessen per dag en houdt op die manier het hoofd boven water. Maar zelf neemt hij ook uitgebreid les. Haydn leert hem orgel spelen. Van Albrechtsberger krijgt hij contrapunt, dat is het schrijven van fuga's en zo. Diezelfde Albrechtsberger geeft trouwens ook les aan Beethoven.

U hoorde het kwartet in Bes, opus 2 nummer 2 van Luigi Boccherini door het Sonare Kwartet. En hetzelfde ensemble speelt vervolgens het kwartet in S grote terts, opus 2 nummer 4, met de delen Allegro Spiritoso, Adagio en Minuetto.

U hoorde het kwartet in S grote terts, opus 2 nummer 4 van Luigi Boccherini, uitgevoerd door het Sonare Kwartet. De eerste strijkkwartetten van Haydn, verzameld in opus 1 en opus 2, ontstonden eveneens rond 1760, zoals die van Boccherini. Waarschijnlijk in de zomerverblijven van Baron von Fürnberg en Graaf Mortzin en daarna in dienst van de Esterhazy's. Haydn zelf heeft later zowel opus 1 als opus 2 terzijde geschoven. Dat waren geen echte kwartetten, vond hij, maar eerder divertimenti voor vier strijkers. Daar hield de adel in die dagen overigens van. Niet te zwaarwichtige muziek, aangenaam als tijdsverpozing. We kunnen dat goed horen in het kwartet in C, opus 1 nummer 6, met zijn vijf delen, waaronder twee menuetten, zoals in divertimenti gewoon was.

Dat was het kwartet in C grote terts, opus 1 nummer 6 van Joseph Haydn door het Kodály-kwartet. Wanneer we dit kwartet goed beluisterd hebben, kunnen we, zeker in het licht van de latere kwartetten, wel begrijpen dat Haydn aan het eind van zijn leven, toen hem werd gevraagd een oeuvrecatalogus samen te stellen, met name die vroege kwartetten terzijde heeft geschoven. Dat waren in zijn ogen, zeker terugkijkend op zijn grote oeuvre, geen volwaardige strijkkwartetten. Wij zouden kunnen zeggen, het was een soort entertainmentmuziek, het was leuk voorbij diners en met een drankje in de hand, maar niet om echt serieus naar te luisteren. En bovendien, het waren ook niet het soort kwartetten waar Haydn buiten slot Esterhaza zijn naam aan wilde verbinden, zeker niet op latere leeftijd. Dus de overstap moest gemaakt worden en Haydn heeft er hard aan gewerkt. Hij is in die jaren, de jaren 60, we kunnen ook zeggen tussen zijn 28ste en zijn 40ste grofweg, is hij intensief aan het werk geweest om de techniek van het componeren, de nieuwe ideeën over contrasterende thema's, over het ontwikkelen van materiaal, over het schrijven voor vier strijkers waarin ze meer gelijkwaardig worden, minder alleen maar een vioolsolist met drie begeleidende partijen, om dat voor elkaar te krijgen. En dat verschil horen we eigenlijk al in de kiem aan het begin van opus 9. De kwartetserie die hij kort voor 1770 schreef en waarin we voor het eerst ook herkennen, dit is al vintage Haydn. De melodieën zijn mooi gevormd en helder, de thema's contrasteren mooi en vooral het uitgesponnen largo is bijzonder geslaagd. De finale laat ons een facet van Haydn horen dat later bijna zijn handelsmerk wordt. Speelse humor, een elegant soort boertigheid. Hij kwam uiteindelijk van het platteland en heeft zich altijd weer in zijn oeuvre verbonden aan zijn eigen wortels, zijn roots. En dat was het land grofweg op de grens van het huidige Zuid-Oostenrijk en Hongarije. Juist met deze serie kwartetten, opus 9, hoopte Haydn op erkenning buiten de soms wel erg knellende beslotenheid van slot Esterhaza, waar hij uiteindelijk voor de muziek van het hof moest zorgen en in dienst van de graaf exact moest componeren wat die wenste voor zijn feesten en partijen. En inderdaad, in de jaren 70 stonden de afschriften van deze vroege kwartetten tot in de nieuwe wereld op de lessenaars van de wellevende bourgeoisie. U kunt nu luisteren naar het kwartet in G grote terts, opus 9 nummer 3 van Haydn, met de delen moderato, menuet, allegretto, largo en finale presto door het Kodály-kwartet.

Ja, dit is een echt kwartet al. Van Haydn, het kwartet in G, opus 9 nummer 3, gespeeld door het Kodály kwartet. U hoorde een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. En mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, kunt u altijd te raden gaan ook bij het boek dat ik heb gepubliceerd daarover, het Strijkkwartet, bij Amsterdam University Press.

Dit is de Concertzender. Het komende uur gaan we weer in zee met Jean Kras. In de vorige uitzending waren we ongeveer gekomen tot 1910. Jean Kras combineerde twee schijnbaar onverenigbare zaken. Hij maakte snel carrière als officier in de Franse marine en als componist. De hutten op oorlogsbodems waren niet groot, maar er moest van Kras altijd een piano in staan. Op sommige schepen waren ze zo klein dat er naast een piano geen bed meer in kon. Dan koos Kras voor de piano en sliep erboven in een hangmat. Hij deed het uitstekend als officier. In de rapporten van zijn superieuren stond: officier de tout premier ordre à faire avancer le plus tôt possible. Dus eerste klas officier moet zo snel mogelijk bevorderd worden. In 1909 gebeurde er iets heel belangrijks in zijn componistenleven. We laten hem zelf even aan het woord. Ik wilde al heel lang een opera schrijven, maar ik had het eigenlijk al opgegeven, omdat het maar niet lukte om een geschikt gedicht te vinden. En ik denk nog altijd terug aan die mooie zomermiddag in 1909. We lagen voor anker op de reede van Brest. Ik was aan boord en zat een beetje lui te bladeren in een nummer van het literaire tijdschrift Revue de Paris, toen mijn oog viel op een lang gedicht van Albert Samain, getiteld Polyphème. Een heftige emotie maakte zich van mij meester. Ik was er zeker van. Dit is het. Dit is het gedicht waar ik van droomde. Ik vergat alles om me heen. Koortsachtig lezend drongen zich al thema's op die ik meteen noteerde. Ik was niet meer vrij, maar moest van een hogere macht deze opera gaan schrijven. Als marineman ben ik de baas, als muzikus slaaf. Tot zover Jean Kras zelf. 2 jaar was hij eraan bezig en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914, was hij zo'n beetje klaar met de opera. Maar het hele werk moest nog georchestreerd worden. Daar begon hij pas aan in 1916. Een loodzware klus en al helemaal voor een autodidact. Het grootste deel van die klus deed hij aan boord. Omdat zijn schip actief deelnam aan gevechten, nam hij het manuscript nooit mee aan boord. Dat liet hij thuis in Brest. Dat hield natuurlijk veel extra werk in, omdat hij thuis alles moest overnemen wat hij aan boord had genoteerd. Het Griekse mythologische verhaal speelt zich af op een bebost eiland in de Middellandse Zee. Dus Kras kon zijn Bretonse liefde voor de zee en de bossen mooi gestalte geven in zijn sensuele muziek. Ik laat een paar fragmenten uit deze opera horen en ik vind dat het hier gaat om een vergeten meesterwerk. Luister maar eens naar het begin, wat hij aan boord had genoteerd. Het Griekse mythologische verhaal speelt zich af op een bebost eiland in de Middellandse Zee. Dus Kras kon zijn Bretonse liefde voor de zee en de bossen mooi gestalte geven in zijn sensuele muziek. Ik laat een paar fragmenten uit deze opera horen en ik vind dat het hier gaat om een vergeten meesterwerk. Luister maar eens naar het begin. Strak blauwe lucht,

Nachtlied, het laatste van vijf liederen van Robert Schumann, uitgevoerd door Dawn Upshaw en Richard Good aan de piano. Dit is de concertscène met Radio Romantica. Schubert en Goethe hebben elkaar nooit ontmoet, maar waar de tekst van de dichter bij de muziek van de componist komt, ontstaat een meesterwerk. Meer dan 70 liederen schreef Schubert op tekst van de grote dichter, en hij was nog maar net 20 toen hij de tekst Ganymede van Noten verzag. Het klassieke verhaal van Jupiter en de jonge Ganymedes is vol met passie en inspiratie verklankt. Na Ganymede hoort u Versunken en Lied der Mignon. En in Gretchen am Spinnrade vervolmaakt Schubert het romantische lied. Het spinnenwiel ronkt, u zult het horen, terwijl de jonge vrouw wordt overmand door liefdesgevoelens. De 24 woorden van het nachtlied ten slotte, en we hoorden net een uitvoering van Schumann, werden ook door Schubert, en hij noemde het Wanderersnachtlied, perfect op muziek gezet. En als laatste hoort u Zuilaika, An den Mond en Rastlose Liebe van Schubert dus. Uw aandacht opnieuw voor Dawn Upshaw en Richard Good.

U hoorde 8 liederen van Schubert, vertolkt door Don Upshaw en Richard Good. Ter afsluiting van deze uitzending van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een bijzonder stuk voor sopraan en kamerorkest. Maar daarvoor gaan we wel een volle eeuw vooruit in de tijd en een werelddeel naar het westen. Want de Amerikaan Samuel Barber schreef in 1947 het stuk Knoxville, Summer of 1915, op een autobiografische schets van James Agee. Het is de tijd van de avond dat mensen op de terrassen, de poortjes van hun huis, zitten, meestal in een schommelstoel. Het schemert, de buurman maakt een praatje en er komt een paard met wagen voorbij. Niemand heeft haast, de vogels zingen en alles is vredig. Zo'n scène heeft Samuel Barber als op- en top Amerikaanse componist in noten weten te vatten. De muziek neemt ons dus mee naar het platteland van de Midwest. En de sopraan verklankt dit heerlijke moment. De sopraan in kwestie is opnieuw Dawn Upshaw. En zij wordt ook opnieuw begeleid door het Orchestra of St. Luke's onder leiding van David Zinman.

Een vredig slot van deze aflevering van Radio Romantica. U hoorde Knoxville Summer of 1915, een compositie van de Amerikaan Samuel Barber, uitgevoerd door Don Upshaw en het Orchestra of St. Luke's onder leiding van David Zinman. Met Knoxville Summer of 1915 komt dus een einde aan deze aflevering van Radio Romantica van vandaag. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter den Oude. Techniek was vanavond in handen van Jordi de Munk. Mijn naam is Koen Kroeze. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag deel 2 uit onze korte serie met muziek van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges. Hij was niet alleen een vioolvirtuoos, maar ook een virtuoos op het klavecimbel. En Robert speelt dan ook op de klavecimbel de virtuoze 11e klavecimbelsonate in C van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges.

U hoorde zojuist Tchaikovsky's romance voor zangstem en piano, opus 6, nummer 6, met de titel Alleen wie het eenzame hart kent, uitgevoerd door Christiane Stortijn en Julius Drake. Het is eenvoudig om in de valkuil te stappen om Viardot's leven te benaderen vanuit alle sensationele personages die in haar biografie voorbij gewandeld komen. Viardot begon haar eigen carrière als mezzosopraan, maar volgens haar zoon, Louis, voelde ze dat ze zich niet kon meten aan haar meer getalenteerde zuster. Daarom besloot ze zich breder te ontwikkelen en richtte ze haar aandacht ook op pianospel en componeren. Luistert u naar Viardot's stukken voor viool en piano, nummers 1 tot en met 6, uitgevoerd door Laura Kobayashi en Susan Keith.

U hoorde zojuist van Pauline Viardot haar stukken voor viool en piano, uitgevoerd door violiste Laura Kobayashi en pianiste Susan Keith Gray. Al snel bleek dat Viardot's onzekerheden over haar eigen kwaliteiten ongegrond waren, blijkens het enthousiasme van haar publiek. Terwijl ze furore maakte als zangeres, begonnen componisten hun opera's specifiek aan haar op te dragen, bijvoorbeeld de opera Sappho van Gounod. Ook haar beheersing van de piano werd bewonderd door niemand minder dan Frédéric Chopin, die al snel een trouwe vriend van Viardot werd. Samen componeerden ze 6 mazurkas, die u straks zult horen in de uitvoering van Marina Comparato en Elisa Triulzi. Viardot schreef de melodieën en Chopin nam de begeleiding voor zijn rekening. Hoeveel Viardot voor Chopin betekende, en vice versa, werd ook duidelijk op zijn begrafenis. Destijds was het verboden voor vrouwen om op te treden in kerken, maar Viardot wilde graag deelnemen aan de voordracht van Mozarts Requiem. Via een nieuw decreet werd eenmalig de uitzondering gemaakt dat ze mocht optreden, mits ze zichzelf verschool achter een zwart gordijn, opdat niemand haar zou kunnen zien. En zo geschiedde.

U hoorde zojuist een set van 6 mazurka's van de hand van Pauline Viardot en Frédéric Chopin, uitgevoerd door Marina Comparato en Elisa Triulzi. Dit brengt ons alweer aan het einde van onze wandeling, die met zorg voor u werd samengesteld door Nina den Hollander. We hebben nog wat tijd over, en wel voor het eerste en derde deel van de Sonatine voor viool en piano in A-klein, uitgevoerd door Anna Agafia Egholm en Frank Brady, gecomponeerd door Pauline Viardot.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam. Het komende uur deel 2 in de programmaserie Klankkleur. De aflevering van vandaag heet Beelden van de Nacht en Aquarellen. En daarin staan we stil bij de romanticus Theodor Kirchner. Die leefde van 1823 tot 1903 en was in zijn tijd best bekend. Hij was goed bevriend met Brahms en het echtpaar Schumann. Maar hij heeft van zijn leven nogal een potje gemaakt omdat hij gokverslaafd was en absoluut niet met geld kon omgaan. Kirchners opus 25, Nachtbilder, is een typisch werk uit de Duitse romantiek. De nacht in al zijn verschijningsvormen passeert de revue in deze compositie uit 1877. Zijn we in de wereld van de Duitse schilder Caspar David Friedrich? Pianiste Dominique Merlet speelt nu de 10 karakterstukken die hij dus bundelde onder de titel Nachtbilder.

Dat was het klarinetquintet in Bes, opus 95, voorafgegaan door het klarinetkwartet in Bes, opus 21 nummer 1, beide van Frans Krommer. U hoorde een uitvoering met de klarinetist Jan Boudin en het Panocha-kwartet. Dit was de concertzender met de serie rond klassiek Tsjechië, samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over. U hoort daarin een korte symfonia van Jiří Antonín Benda, landgenoot van Krommer.

Symfonia in G van Benda, het Praags Kamerorkest onder leiding van Christian Benda. De techniek van de afgelopen uren werd verzorgd door Wouter Koersen en mijn naam is Thijs Bonger.

Dit is de Concertzender met het programma Onbekend is onbemind, met aandacht voor François-Joseph Naderman, die leefde van 1781 tot 1835. Jean-Henri Naderman en zijn zoon François zijn de grote namen uit de geschiedenis van de harp. Vader Jean begon met een harpenfabriek in de 18e eeuw en zijn zoon ging daarmee verder. Maar François was een grote virtuoos op de harp en een pedagoog aan het Parijse conservatorium. Een belangrijk boek heeft Naderman geschreven, École ou méthode raisonnée pour la harpe adaptée le conservatoire, in 1832. Daarin staan 7 harpsonates. Dit zijn werken voor een harp met 1 pedaal. Ook deze werken behoren nu nog steeds tot het repertoire van de harp. Dat wij toch deze werken in deze serie hebben opgenomen, heeft te maken met een authentieke uitvoering van deze werken. Harpiste Masumi Nakasawa speelt deze sonates op een François Naderman harp uit 1815 en bij de opname heeft zij ook het eerder genoemde boek gebruikt. Daarvoor heeft zij een uitgave gebruikt die in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht ligt. Deze sonates zijn werken waarin alles uit de harp met 1 pedaal wordt gehaald en gaat terug naar de stijl van de 18e eeuw. Harpiste Masumi Nakasawa zit achter een Naderman-harp met 1 pedaal uit 1815. Zij begint met de eerste harpsonate in S, daarna de tweede harpsonate in C klein en vervolgens de derde harpsonate in Bes groot.

Dat was het Requiem van Gossec met Lia Rottier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas en Anne Froidebis, orgel. Tevens hoorde u de koren van de RTB en BRT. Jacques Oetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was de eerste opname van dit werk uit 1975. U kunt nu luisteren naar de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André Ernest Modeste Grétry, die leefde van 1741 tot 1813. U hoort wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

Dat was de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André-Ernest Modeste Grétry en uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Dat was het programma voor vandaag over 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag luisteraars, u kunt nu luisteren naar ons programma Sans Souci. Het is vandaag Stille Zaterdag, de laatste dag voor Paas. En zoals de naam al zegt, wordt er op die dag niets aan de liturgie gedaan. Jezus is gestorven en de gelovigen wachten op zijn wederkomst. Er klinkt dus ook geen kerkmuziek. Toch vieren we in Sans Souci vandaag al Pasen. En dat doen we voordat de eieren en de hazen het huis weer uit zijn. We doen dat heel feestelijk met een mis van Ernst Reinhardt. Deze Zuid-Duitser was monnik in het Benedictijnerklooster van Zwieverheiden in

was iets te overdadig voor Sanssouci. Het werk klokt af op iets meer dan een uur, zodat we u een verkorte versie hebben laten horen. Luister naar de grote messen in C groot van Ernest Weingau.